Maar met Sanja, dat is wel voorbij. Sanja, komen ze? Zeg dat niet. Met de eerste aanvang maar. Ik sleuf je moeder. En dan klaar, man. Ja, dat is al schuld. Je Sanja kunt je best wat aanzetten. Ja, wat zo?